0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij lijkt de weg definitief omhoog te hebben gevonden bij Ferrari Lewis Hamilton. Na een uiterst moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal, waar hij voor het eerst in zijn loopbaan geen enkel podium pakte, staat de zevenvoudig wereldkampioen er inmiddels heel anders voor. Brit bezet momenteel de tweede plaats in het kampioenschap en hij voelt dat een overwinning in de rode auto snel zal volgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton profiteert volop van de nieuwe reglementen. Vorig jaar had hij geen invloed op de auto. Nu kan hij de auto volledig naar eigen hand zetten. Hij heeft veranderingen ook doorgevoerd in zijn eigen team, onder meer bij zijn race-engineer. En die aanpak werpt zijn vruchten af. Na twee opeenvolgende podiumplaatsen en een voorsprong op zijn teamgenoot Leclerc is de frustratie van vorig seizoen verdwenen. Hamilton spreekt vol lof over zijn teambaas Fred Vasseur. Hamilton geeft aan dat hij hem geweldig gesteund heeft en de gevraagde aanpassingen heeft doorgevoerd. En daardoor kan Hamilton nu eindelijk presteren zoals hij wil. Achterstand op kampioensleider en Mercedes-tiener Andrea Kimi Antonelli is nog altijd fors. Maar Hamilton blijft strijdvaardig. Hij stelt dat het momenteel makkelijker is om aan te vallen dan om te verdedigen. En een eventuele nieuwe overwinning zou zijn 106e Formule 1 zegen betekenen. En de eerste sinds de zomer van 2024.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... So don't nobody else make me feel like...

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spaanse Turnbond krijgt een flinke dosis Nederlandse ervaring binnen. Turnster Lieke Wever stapt namelijk over naar dat land om aan de slag te gaan in de technische staf. En ze gaat niet alleen, ook haar partner Anton Stoljar gaat met haar mee. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spaanse Bond laat weten dat Wever zich vooral gaat richten op het delen van haar internationale ervaring en haar technische visie. Haar partner Stoljar krijgt een leidinggevende rol en moet het algehele prestatieniveau van de Spaanse turners flink omhoog gaan brengen. Overstap hing al even in de lucht. Wevers liet op sociale media namelijk weten dat haar tijd in Oranje er mogelijk op zat. Wat niet helemaal duidelijk is, is of Wevers ook haar eigen turnpak nu definitief opbergt. Het is al eerder gebeurd, hè, dat ze stopte om te gaan coachen in Noorwegen, maar ze kwam destijds weer terug, trok het pak aan en presteerde op het allerhoogste niveau. Zelfs nog een knappe deelname aan haar derde Olympische Spelen in Parijs. Nou, met deze stap voegt Wevers een nieuw hoofdstuk toe aan een bewogen loopbaan. Dat mag je wel zeggen. Balkspecialist en tweelingzus van Zanne kende grote successen met deelname aan de Spelen en goud op de Europese Spelen als absoluut hoogtepunt. Maar er waren ook dieptepunten. Een roerige periode bijvoorbeeld toen haar vader en trainer Vincent Wevers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar de komende tijd ligt haar focus volledig op haar toekomst in Spanje.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dus witte rook over het nieuwe Eredivisie-seizoen, want de KNVB heeft het conceptprogramma naar buiten gebracht. Het is nu aan de clubs om input te geven over het speelschema. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Cambuur en Excelsior mogen het bal openen op vrijdagavond in Leeuwarden. Dag later begint de landskampioen PSV aan de felbegeerde titelverdediging. Thuiswedstrijd in het eigen Philipsstadion tegen Fortuna Sittard. Dan de traditionele uitdagers natuurlijk, Feyenoord en Ajax. Op zondag moeten die direct aan de bak. Allebei uit. Feyenoord gaat naar Rotterdam-West. Stadsderby tegen Sparta staat op het programma. Ajax moet de punten proberen op te halen in Zwolle bij een lastig bezoek aan PEC. De eerste topduels, ja, daar moet je nog even geduld voor hebben. Ajax ontvangt PSV in speelronde 5 in Amsterdam. Absolute kraker, de klassieker. Feyenoord-Ajax in de Kuip, veel later pas op het programma. Speelronde 14. Omcirkel hem vast in de agenda. Voetbalbond benadrukt dat het op dit moment nog om een conceptversie gaat. Clubs en lokale overheden krijgen nu de tijd om kritisch naar die planning te kijken. Eventuele bezwaren of wijzigingen door te geven. En er wordt de komende dagen achter de schermen nog volop overlegd over de definitieve speeldata en de exacte aanvangstijden. En als alle partijen dan akkoord zijn, dan stelt de KNVB definitieve programma's samen. En dat zal halverwege juni zijn.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren merkt door de nieuwe Formule 1-regels voor het eerst duidelijke nadelen van hun status als klantenteam van Mercedes. Het Britse team kampt met hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen en de technische integratie met de motorleverancier verloopt daardoor een stuk stroever dan gehoopt. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Teambaas Andrea Stella benadrukt dat Mercedes de renstal niet achterstelt. Het probleem ligt puur in de ingewikkelde samenwerking tussen een fabrieksteam en een motorafdeling. Volgens Stella heeft een fabrieksteam simpelweg meer mogelijkheden om processen te integreren en op dezelfde tijdlijn te werken. En dat is vooral nu een nadeel, omdat de enorme reglementswijzigingen voor veel nieuwe uitdagingen zorgen. Zo viel Lando Norris onlangs nog uit met technische problemen en om die situatie snel te verbeteren praten McLaren en Mercedes inmiddels ook over een intensievere samenwerking. Partijen evalueren de informatiestroom en de processen tussen fabriek en circuit. Stella waarschuwt wel dat een Formule 1 organisatie tijd nodig heeft voor zulke veranderingen en dat resultaten zeker niet direct zichtbaar zijn. Teambaas blijft ondertussen loyaal aan de motorleverancier, spreekt van een uitstekende relatie. Hij wijst er bovendien op dat niet alle problemen aan de krachtbron liggen. Toch wakkeren de huidige problemen de eerdere discussie binnen het team weer aan om op de langere termijn eventueel een eigen krachtbron te gaan ontwikkelen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics. Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan komt definitief niet in actie op het WK voetbal. Scheidsrechter is op het vliegveld van Miami toegang tot de Verenigde Staten geweigerd, omdat hij volgens de autoriteiten een mogelijk veiligheidsrisico vormt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat Artan is tegengehouden vanwege vermoedelijke banden met leden van terroristische organisaties. In Amerika geldt een inreisverbod voor inwoners van Somalië. Het is een harde klap voor Artan, die vorig jaar nog werd uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar. En hij reisde bovendien met een geldig visum. FIFA bevestigt dat de man definitief niet in actie komt op het toernooi. Na urenlang verhoor is hij op het vliegveld weer naar het vliegtuig gebracht richting Istanbul, waar hij ook vandaan kwam. Artan laat weten diep teleurgesteld te zijn, natuurlijk. Hij verklaart dat hij slechts een sportman is die zijn grootste levensdroom wilde waarmaken. En vermoedt dat de autoriteiten een probleem hebben met zijn geboorteland. Baas van de Amerikaanse douane en grensbewaking, dat is Rodney Scott, is zeer duidelijk over de situatie. Scott benadrukt dat de wet voor iedereen gelijk is, ongeacht hun beroep. En als iemand niet aan de voorwaarden voldoet, dan komt diegene het land niet in. Ook niet om een wedstrijd te fluiten. Artan is niet de enige die kampt met stevige en strenge grenscontroles. Eerder werden ook al stafleden van Iran geweigerd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Real Madrid zorgt voor een enorme verrassing op de transfermarkt. Het heeft een megabod van 150 miljoen uitgebracht op de spits van stadsgenoot Atletico, Julian Alvarez. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid heeft het bod via de officiële kanalen bevestigd. Atletico heeft het echter direct naar de prullenbak verwezen. Atletico laat weten dat de Argentijnse spits alleen mag vertrekken als de volledige afkoopclausule wordt betaald. En die is 500 miljoen euro. Aankondiging volgt op eerdere uitspraken van Real-voorzitter Florentino Perez, die al liet doorschemeren dat de club met een gigantisch bedrag zou komen voor een topspeler. Hoewel in de wandelgangen namen als Harry Kane en Michael Olies rondgingen, blijkt het vizier dus volledig op Alvarez te zijn gericht. De situatie rondom de aanvaller is hiermee in een stroomversnelling geraakt. Alvarez, die 2 jaar geleden voor 75 miljoen euro overkwam van Manchester City, heeft nog een contract tot 2030. Argentijn heeft echter al meerdere aanbiedingen voor contractverlenging afgewezen en wil eigenlijk wel weg. En hij zoekt een club die structureel meedoet om de hoofdprijzen. Of Real nou nog met een nieuw bod komt, dat is niet helemaal duidelijk. Strijd om de handtekening van de spits is sowieso complex, omdat ook aartsrivaal Barcelona nadrukkelijk belangstelling toont. Barcelona zou zelfs de droombestemming van Alvarez zelf zijn. En dat maakt de spanning op de Spaanse transfermarkt alleen nog maar intenser.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Olympisch Stadion in Amsterdam was onlangs nog het decor voor een opvallend sportief experiment. Een mini-ijsbaan draaide daar volledig op zonne-energie, opgewekt door 1400 panelen en die stonden weer op het dak van het stadion. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze werkte 3,5 jaar aan het project, kunstenares Rosalie Apetulij. Ze werkte intensief samen met netbeheerder Aliander. Nou, het doel van deze baan was om mensen aan het denken te zetten over het overschot op ons elektriciteitsnetwerk. In plaats van zonnepanelen uit te schakelen bij een plek, stelt het project juist voor om die overtollige energie te gebruiken voor sport en ontspanning. Volgens energie-experts zou de hoofdstad op deze manier wel 300 van dit soort ijsbaantjes kunnen laten draaien. Het is overigens niet voor het eerst dat er op deze historische locatie wordt geschaatst, want in een ver verleden lag er al natuurijs op de Sintelbaan. Recenter werden er nog grote nationale en internationale kampioenschappen verreden. Maar het initiatief bleef niet onopgemerkt, ook niet bij de Schaatsbond en partners, die tijdens een bijeenkomst plannen toelichten voor het verduurzamen van grotere permanente kunstijsbanen. Uit recent advies blijkt dat een CO2-neutrale en betaalbare ijsbaan voor toekomstige generaties technisch haalbaar is. Hoewel het zomerschaatsen een succesvolle demonstratie was van flexibel energieverbruik, hoopt de organisatie dat de samenleving in de toekomst weer meer meebeweegt met de seizoenen. De ultieme droom blijft dan ook terugkeer van de oer-Hollandse winters met betrouwbaar natuurijs.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Hij lijkt de weg definitief omhoog te hebben gevonden bij Ferrari Lewis Hamilton. Na een uiterst moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal, waar hij voor het eerst in zijn loopbaan geen enkel podium pakte, staat de zevenvoudig wereldkampioen er inmiddels heel anders voor. Brit bezet momenteel de tweede plaats in het kampioenschap en hij voelt dat een overwinning in de rode auto snel zal volgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton profiteert volop van de nieuwe reglementen. Vorig jaar had hij geen invloed op de auto. Nu kan hij de auto volledig naar eigen hand zetten. Hij heeft veranderingen ook doorgevoerd in zijn eigen team, onder meer bij zijn race-engineer. En die aanpak werpt zijn vruchten af. Na twee opeenvolgende podiumplaatsen en een voorsprong op zijn teamgenoot Leclerc is de frustratie van vorig seizoen verdwenen. Hamilton spreekt vol lof over zijn teambaas Fred Vasseur. Hamilton geeft aan dat hij hem geweldig gesteund heeft en de gevraagde aanpassingen heeft doorgevoerd. En daardoor kan Hamilton nu eindelijk presteren zoals hij wil. Achterstand op kampioensleider en Mercedes-tiener Andrea Kimi Antonelli is nog altijd fors. Maar Hamilton blijft strijdvaardig. Hij stelt dat het momenteel makkelijker is om aan te vallen dan om te verdedigen. En een eventuele nieuwe overwinning zou zijn 106e Formule 1 zege betekenen. En de eerste sinds de zomer van 2024.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spaanse Turnbond krijgt een flinke dosis Nederlandse ervaring binnen. Turnster Lieke Wever stapt namelijk over naar dat land om aan de slag te gaan in de technische staf. En ze gaat niet alleen, ook haar partner Anton Stoljar gaat met haar mee. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spaanse Bond laat weten dat Wever zich vooral gaat richten op het delen van haar internationale ervaring en haar technische visie. Haar partner Stoljar krijgt een leidinggevende rol en moet het algehele prestatieniveau van de Spaanse turners flink omhoog gaan brengen. Overstap hing al even in de lucht. Wevers liet op sociale media namelijk weten dat haar tijd in Oranje er mogelijk op zat. Wat niet helemaal duidelijk is, is of Wevers ook haar eigen turnpak nu definitief opbergt. Het is al eens eerder gebeurd dat ze stopte om te gaan coachen in Noorwegen, maar ze kwam destijds weer terug, trok het pak aan en presteerde op het allerhoogste niveau. Zelfs nog een knappe deelname aan haar derde Olympische Spelen in Parijs. Nou, met deze stap voegt Wevers een nieuw hoofdstuk toe aan een bewogen loopbaan. Dat mag je wel zeggen. Balkspecialist en tweelingzus van Zanne kende grote successen met deelname aan de Spelen en goud op de Europese Spelen als absoluut hoogtepunt. Maar er waren ook dieptepunten. Een roerige periode bijvoorbeeld toen haar vader en trainer Vincent Wevers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar de komende tijd ligt haar focus volledig op haar toekomst in Spanje.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt voorzichtig op gang met een paar dagelijkse files, zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. We rijden het langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude over 5 kilometer. A15 van Gorinchem naar Rotterdam tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam 4. A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en de brug bij Gorinchem 5. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dus witte rook over het nieuwe Eredivisie-seizoen, want de KNVB heeft het conceptprogramma naar buiten gebracht. Het is nu aan de clubs om input te geven over het speelschema. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Cambuur en Excelsior mogen het bal openen op vrijdagavond in Leeuwarden. Dag later begint de landskampioen PSV aan de felbegeerde titelverdediging. Thuiswedstrijd in het eigen Philipsstadion tegen Fortuna Sittard. Dan de traditionele uitdagers natuurlijk, Feyenoord en Ajax. Op zondag moeten die direct aan de bak. Allebei uit. Feyenoord gaat naar Rotterdam-West. Stadsderby tegen Sparta staat op het programma. Ajax moet de punten proberen op te halen in Zwolle bij een lastig bezoek aan PEC. De eerste topduels, ja, daar moet je nog even geduld voor hebben. Ajax ontvangt PSV in speelronde 5 in Amsterdam. Absolute kraker, de klassieker. Feyenoord-Ajax in de Kuip. Veel later pas op het programma. Speelronde 14. Omcirkel hem vast in de agenda. Voetbalbond benadrukt dat het op dit moment nog om een conceptversie gaat. Clubs en lokale overheden krijgen nu de tijd om kritisch naar die planning te kijken. Eventuele bezwaren of wijzigingen door te geven. En er wordt de komende dagen achter de schermen nog volop overlegd over de definitieve speeldata en de exacte aanvangstijden. En als alle partijen dan akkoord zijn, dan stelt de KNVB definitieve programma's samen. En dat zal halverwege juni zijn.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Het is nog niet bijzonder druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A27 staat de langste file van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum over 10 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren merkt door de nieuwe Formule 1-regels voor het eerst duidelijke nadelen van hun status als klantenteam van Mercedes. Het Britse team kampt met hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen en de technische integratie met de motorleverancier verloopt daardoor een stuk stroever dan gehoopt. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Teambaas Andrea Stella benadrukt dat Mercedes de renstal niet achterstelt. Het probleem ligt puur in de ingewikkelde samenwerking tussen een fabrieksteam en een motorafdeling. Volgens Stella heeft een fabrieksteam simpelweg meer mogelijkheden om processen te integreren en op dezelfde tijdlijn te werken. En dat is vooral nu een nadeel, omdat de enorme reglementswijzigingen voor veel nieuwe uitdagingen zorgen. Zo viel Lando Norris onlangs nog uit met technische problemen en om die situatie snel te verbeteren, praten McLaren en Mercedes inmiddels ook over een intensievere samenwerking. Partijen evalueren de informatiestroom en de processen tussen fabriek en circuit. Stella waarschuwt wel dat een Formule 1 organisatie tijd nodig heeft voor zulke veranderingen en dat resultaten zeker niet direct zichtbaar zijn. Teambaas blijft ondertussen loyaal aan de motorleverancier, spreekt van een uitstekende relatie. Hij wijst er bovendien op dat niet alle problemen aan de krachtbron liggen. Toch wakkeren de huidige problemen de eerdere discussie binnen het team weer aan om op de langere termijn eventueel een eigen krachtbron te gaan ontwikkelen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. De meeste files veroorzaken niet meer dan zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar nu 11 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein 9 met daar zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen het Harde en Harderwijk een half uur vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan komt definitief niet in actie op het WK voetbal. Scheidsrechter is op het vliegveld van Miami toegang tot de Verenigde Staten geweigerd, omdat hij volgens de autoriteiten een mogelijk veiligheidsrisico vormt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat Artan is tegengehouden vanwege vermoedelijke banden met leden van terroristische organisaties. In Amerika geldt een inreisverbod voor inwoners van Somalië. Het is een harde klap voor Artan, die vorig jaar nog werd uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar. En hij reisde bovendien met een geldig visum. FIFA bevestigt dat de man definitief niet in actie komt op het toernooi. Na urenlang verhoor is hij op het vliegveld weer naar het vliegtuig gebracht richting Istanbul, waar hij ook vandaan kwam. Artan laat weten diep teleurgesteld te zijn, natuurlijk. Hij verklaart dat hij slechts een sportman is die zijn grootste levensdroom wilde waarmaken. En vermoedt dat de autoriteiten een probleem hebben met zijn geboorteland. Baas van de Amerikaanse douane en grensbewaking, dat is Rodney Scott, is zeer duidelijk over de situatie. Scott benadrukt dat de wet voor iedereen gelijk is, ongeacht hun beroep. En als iemand niet aan de voorwaarden voldoet, dan komt diegene het land niet in. Ook niet om een wedstrijd te fluiten. Artan is niet de enige die kampt met stevige en strenge grenscontroles. Eerder werden ook al stafleden van Iran geweigerd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Een paar files vallen nu wel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Blarikum, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag, tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 7 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen het Harde en de Afrit Elspeet, 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de A73 richting Maasbracht is nu helemaal dicht door een ongeluk tussen Roermond en Roermond-Oost.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Real Madrid zorgt voor een enorme verrassing op de transfermarkt. Het heeft een megabod van 150 miljoen uitgebracht op de spits van stadsgenoot Atletico, Julian Alvarez. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid heeft het bod via de officiële kanalen bevestigd. Atletico heeft het echter direct naar de prullenbak verwezen. Atletico laat weten dat de Argentijnse spits alleen mag vertrekken als de volledige afkoopclausule wordt betaald. En die is 500 miljoen euro. Aankondiging volgt op eerdere uitspraken van Real-voorzitter Florentino Perez, die al liet doorschemeren dat de club met een gigantisch bedrag zou komen voor een topspeler. Hoewel in de wandelgangen namen als Harry Kane en Michael Olise rondgingen, blijkt het vizier dus volledig op Alvarez te zijn gericht. De situatie rondom de aanvaller is hiermee in een stroomversnelling geraakt. Alvarez, die 2 jaar geleden voor 75 miljoen euro overkwam van Manchester City, heeft nog een contract tot 2030. Argentijn heeft echter al meerdere aanbiedingen voor contractverlenging afgewezen en wil eigenlijk wel weg. En hij zoekt een club die structureel meedoet om de hoofdprijzen. Of Real nou nog met een nieuw bod komt, dat is niet helemaal duidelijk. Strijd om de handtekening van de spits is sowieso complex, omdat ook aartsrivaal Barcelona nadrukkelijk belangstelling toont. Barcelona zou zelfs de droombestemming van Alvarez zelf zijn. En dat maakt de spanning op de Spaanse transfermarkt alleen nog maar intenser.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Nieuws. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De spits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk. Een paar files vallen op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk tussen Tijnje en Heerenveen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar is één rijstrook dicht. A12 richting Den Haag tussen Gouda-West en Zoetermeer, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Olympisch Stadion in Amsterdam was onlangs nog het decor voor een opvallend sportief experiment. Een mini-ijsbaan draaide daar volledig op zonne-energie, opgewekt door 1400 panelen. En die stonden weer op het dak van het stadion. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze werkte 3,5 jaar aan het project, kunstenares Rosalie Apetulij. Ze werkte intensief samen met netbeheerder Aliander. Nou, het doel van deze baan was om mensen aan het denken te zetten over het overschot op ons elektriciteitsnetwerk. In plaats van zonnepanelen uit te schakelen bij een plek, stelt het project juist voor om die overtollige energie te gebruiken voor sport en ontspanning. Volgens energie-experts zou de hoofdstad op deze manier wel 300 van dit soort ijsbaantjes kunnen laten draaien. Het is overigens niet voor het eerst dat er op deze historische locatie wordt geschaatst, want in een ver verleden lag er al natuurijs op de Sintelbaan. Recenter werden er nog grote nationale en internationale kampioenschappen verreden. Maar het initiatief bleef niet onopgemerkt, ook niet bij de Schaatsbond en partners, die tijdens een bijeenkomst plannen toelichten voor het verduurzamen van grotere permanente kunstijsbanen. Uit recent advies blijkt dat een CO2-neutrale en betaalbare ijsbaan voor toekomstige generaties technisch haalbaar is. Hoewel het zomerschaatsen een succesvolle demonstratie was van flexibel energieverbruik, hoopt de organisatie dat de samenleving in de toekomst weer meer meebeweegt met de seizoenen. De ultieme droom blijft dan ook terugkeer van de oer-Hollandse winters met betrouwbaar natuurijs.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Contemporary Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Een paar files vallen nog op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Bokstel en de afrit Den Bosch West 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 met daar een kwartier oponthoud. Dat komt door een auto met pech. De A73 richting Maasbracht is helemaal dicht bij Roermond. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij lijkt de weg definitief omhoog te hebben gevonden bij Ferrari Lewis Hamilton. Na een uiterst moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal, waar hij voor het eerst in zijn loopbaan geen enkel podium pakte, staat de zevenvoudig wereldkampioen er inmiddels heel anders voor. Brit bezet momenteel de tweede plaats in het kampioenschap en hij voelt dat een overwinning in de rode auto snel zal volgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton profiteert volop van de nieuwe reglementen. Vorig jaar had hij geen invloed op de auto. Nu kan hij de auto volledig naar eigen hand zetten. Hij heeft veranderingen ook doorgevoerd in zijn eigen team, onder meer bij zijn race-engineer. En die aanpak werpt zijn vruchten af. Na twee opeenvolgende podiumplaatsen en een voorsprong op zijn teamgenoot Leclerc is de frustratie van vorig seizoen verdwenen. Hamilton spreekt vol lof over zijn teambaas Fred Vasseur. Hamilton geeft aan dat hij hem geweldig gesteund heeft en de gevraagde aanpassingen heeft doorgevoerd. En daardoor kan Hamilton nu eindelijk presteren zoals hij wil. Achterstand op kampioensleider en Mercedes-tiener Andrea Kimi Antonelli is nog altijd fors. Maar Hamilton blijft strijdvaardig. Hij stelt dat het momenteel makkelijker is om aan te vallen dan om te verdedigen. En een eventuele nieuwe overwinning zou zijn 106e Formule 1 zegen betekenen. En de eerste sinds de zomer van 2024.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Toch staan er nog wel een paar files op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 4 kilometer met daar ruim een kwartier vertraging. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

0: elkaar. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Spaanse Turnbond krijgt een flinke dosis Nederlandse ervaring binnen. Turnster Lieke Wever stapt namelijk over naar dat land om aan de slag te gaan in de technische staf. En ze gaat niet alleen, ook haar partner Anton Stoljar gaat met haar mee. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spaanse Bond laat weten dat Wever zich vooral gaat richten op het delen van haar internationale ervaring en haar technische visie. Haar partner Stoljar krijgt een leidinggevende rol en moet het algehele prestatieniveau van de Spaanse turners flink omhoog gaan brengen. Overstap hing al even in de lucht. Wevers liet op sociale media namelijk weten dat haar tijd in Oranje er mogelijk op zat. Wat niet helemaal duidelijk is, is of Wevers ook haar eigen turnpak nu definitief opbergt. Het is al eens eerder gebeurd hè, dat ze stopte om te gaan coachen in Noorwegen, maar ze kwam destijds weer terug, trok het pak aan en presteerde op het allerhoogste niveau. Zelfs nog een knappe deelname aan haar derde Olympische Spelen in Parijs. Nou, met deze stap voegt Wevers een nieuw hoofdstuk toe aan een bewogen loopbaan, dat mag je wel zeggen. Balkspecialist en tweelingzus van Zanne kende grote successen met deelname aan de Spelen en goud op de Europese Spelen als absoluut hoogtepunt. Maar er waren ook dieptepunten. Een roerige periode bijvoorbeeld toen haar vader en trainer Vincent Wevers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar de komende tijd ligt haar focus volledig op haar toekomst in Spanje.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: opened now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk veroorzaakt nog file op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrij.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgde voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Empel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Nieuwendijk 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel een half uur vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourt seizoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10 speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgt op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zandschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A7 Groningen richting Duitsland, tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen West en Moergestel 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is even dicht bij de Noordtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Penedo zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Penedo deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Penedo kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Penedo krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Haiti heeft hun officiële wedstrijdshirt voor het WK hals over kop moeten aanpassen. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoet het tenue niet aan de regels, omdat er een oorlogstafereel op afgebeeld is. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om een subtiele historische illustratie op het blauwe shirt. Daarop staan soldaten met een Poolse vlag afgebeeld. Dit verwijst naar een beslissende veldslag in 1803, waarbij Haiti de onafhankelijkheid won. Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke, vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden vanuit Den Haag kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen vanaf Zevenaar 4 kilometer. De vertraging is bijna een half uur.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De internationale schaatsbond ISU gooit het roer volledig om. Voor het eerst in de geschiedenis worden de wereldkampioenschappen van alle vier de schaatsdisciplines in één start georganiseerd. En Peking heeft de primeur binnengesleept voor het toernooi. Tegelijkertijd maakte de bond bekend dat het prijzengeld voor de rijders de komende jaren spectaculair gaat stijgen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. ISU-voorzitter Kim Jae-sul spreekt enthousiast van een gedurfde visie voor de toekomst van de schaatssport. Volgens de voorzitter brengt dit nieuwe megatoernooi alle disciplines prachtig samen op één groot podium. Dit moet gaan zorgen voor een uniek en mondiaal sportfeest dat verschillende culturen en generaties wereldwijd intensief met elkaar verbindt. Wanneer het evenement precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar de bond maakt de exacte data en wedstrijdschema's later bekend. Maar er is nog meer positief financieel nieuws voor de mondiale schaatstop. De bond trekt de portemonnee en verdubbelt bijna het prijzengeld bij internationale kampioenschappen. Het bedrag stijgt naar ruim $11 miljoen en groeit het seizoen daarna door naar $12 miljoen. Ook aan de nationale schaatsbonden is gedacht. Zij zien de budgetten voor de reiskosten de komende periode bijna verdubbelen naar $4,5 miljoen. Dat moet het voor alle aangesloten landen een stuk makkelijker maken om met hun atleten naar verre buitenlandse wedstrijden te reizen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Door politieonderzoek 2 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Nederlands beste tennister Suzanne Lamens kiest bewust voor een nieuwe speelstijl en neemt het verlies van haar plek in de top 100 op de koop toe. Ze zakte onlangs flink op de wereldranglijst. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Samen met haar trainer werkt Lamens aan een meer aanvallende tactiek om haar spel verder te ontwikkelen. Dat leidde echter de afgelopen tijd tot wisselvallige resultaten op de baan. De omschakeling zorgde in eerste instantie voor onzekerheid, omdat de nieuwe aanval veel fouten opleverde, terwijl de vertrouwde verdediging weg leek te vallen. Na vroege nederlagen op het gastoernooi van Rosmalen legde de speelster uit dat ze erg moest wennen aan deze omschakeling. Ze verloor daardoor meerdere partijen waarin ze eerst nog comfortabel aan de leiding stond. Toch reageert haar coach Martin van den Bruggen positief op de gekozen route. Hij benadrukt dat stilstaan achteruitgang betekent. Volgens hem is Lamens nu technisch sterker dan 2 jaar geleden, maar ontbreekt het momenteel aan het doordrukken op de beslissende momenten. Door haar lagere rangschikking moet de tennister nu wel kwalificatie spelen voor de grote toernooien. Op Roland Garros strandde ze in de slotfase van die kwalificatiereeks tegen de Poolse Maja Szwalinska. Lamens merkte al wel dat het harde werken tijdens de toernooien nu wel zijn vruchten begint af te werpen. Ze voelt dat ze simpelweg beter tennist en wacht nu nog op de beloning. Zodra het vertrouwen terugkeert, verwachten de speelster en de coach dat een snelle terugkeer naar de top er echt in zit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Het verkeer wordt dan langs geleid via een af- en oprit. Omrijden kan via Knoopendijl over de A15 en de A2.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal start het wereldkampioenschap voetbal mogelijk zonder eerste doelman Bart Verbrugge. De keeper kan met een blessure waardoor het nog onzeker is of hij kan meespelen in de openingswedstrijd tegen Japan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verbrugge liep de blessure op tijdens de recente oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Na een harde landing op zijn heup moest hij zich vroegtijdig laten vervangen. Tijdens de eerste groepstraining in het bloedhete Kansas City bleef de doelman dan ook binnen om te herstellen. Bondscoach Ronald Koeman laat weten dat het om een kneuzing gaat en dat de medische staf de situatie per dag bekijkt. De schade lijkt mee te vallen, waardoor de technische staf hoop houdt dat de doelman op tijd fit is voor het duel in Dallas. Mocht Verbrugge de race tegen de klok verliezen, dan moet Koeman kiezen tussen Mark Vlekken en Robin Roefs. Vlekken droeg de afgelopen tijd de rol van tweede keeper, maar de bondscoach heeft de definitieve knoop over de vervanging nog niet publiekelijk doorgehakt. De keepers worden eerst zelf op de hoogte gebracht van die beslissing. De rest van de selectie werkte ondertussen een ontspannen training af onder het oog van zo'n 1000 toeschouwers. Nederland opent de groepsfase van het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen auto. Er is daar één rijstrook dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met drie kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Dan de A27 van Breda naar Utrecht. Daar is de weg helemaal dicht bij Noorderloos na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De vertraging loopt flink op, nu zo'n drie kwartier. Omrijden kan via knop.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgde voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen nu 3 kwartier extra reistijd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. A20 richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Door een kapotte auto zijn 2 rijstroken dicht. A27 van Breda naar Utrecht tussen Werkendam en Noorderloos. 8 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is daar nog dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10-speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgt op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zandschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in het westen van het land na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen heb je nog 40 minuten op onthoud. De politie doet daar nu onderzoek. Twee rijstroken zijn dicht. Richting Utrecht kun je omrijden via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot ongeveer 3 uur duurt voor de weg vrij is. En op de A12 staat file vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar heb je door Duitse grenscontroles bijna een kwartier extra reistijd.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Benado zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Benado deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Benado kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Benado krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging op de A12... van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Ze zijn daar aan het opruimen na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is een half uur. Omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn en dan richting Utrecht. Het is over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment kan worden vrijgegeven. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat ook file voor de grens door controles. Kost je 10 minuten extra. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Almere naar Utrecht bij knooppunt Eemnes. Door een pechgeval is er één rijstrook dicht en de vertraging is 5 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Haiti heeft hun officiële wedstrijdshirt voor het WK hals over kop moeten aanpassen. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoet het tenue niet aan de regels, omdat er een oorlogstafereel op afgebeeld is. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om een subtiele historische illustratie op het blauwe shirt. Daarop staan soldaten met een Poolse vlag afgebeeld. Dit verwijst naar een beslissende veldslag in 1803, waarbij Haiti de onafhankelijkheid won. Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke, vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Want bij de afrit Maastricht Airport is een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten. Het staat vast vanaf Eurmond. Op de A4 naar Rotterdam is het druk tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A12 staat nog steeds een flinke file. Het is van Den Haag naar Utrecht tussen Nootdorp en Zevenhuizen. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk heb je nog steeds een half uur vertraging en er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A28 van Groningen naar Amersfoort bij Zwolle. Dat kost je 10 minuten extra.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De internationale schaatsbond ISU gooit het roer volledig om. Voor het eerst in de geschiedenis worden de wereldkampioenschappen van alle vier de schaatsdisciplines in één start georganiseerd. En Peking heeft de primeur binnengesleept voor het toernooi. Tegelijkertijd maakte de bond bekend dat het prijzengeld voor de rijders de komende jaren spectaculair gaat stijgen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. ISU-voorzitter Kim Jae-sul spreekt enthousiast van een gedurfde visie voor de toekomst van de schaatssport. Volgens de voorzitter brengt dit nieuwe megatoernooi alle disciplines prachtig samen op één groot podium. Dit moet gaan zorgen voor een uniek en mondiaal sportfeest dat verschillende culturen en generaties wereldwijd intensief met elkaar verbindt. Wanneer het evenement precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar de bond maakt de exacte data en wedstrijdschema's later bekend. Maar er is nog meer positief financieel nieuws voor de mondiale schaatstop. De bond trekt de portemonnee en verdubbelt bijna het prijzengeld bij internationale kampioenschappen. Het bedrag stijgt naar ruim $11 miljoen en groeit het seizoen daarna door naar $12 miljoen. Ook aan de nationale schaatsbonden is gedacht. Zij zien de budgetten voor de reiskosten de komende periode bijna verdubbelen naar $4,5 miljoen. Dat moet het voor alle aangesloten landen een stuk makkelijker maken om met hun atleten naar verre buitenlandse wedstrijden te reizen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits staat op het punt van beginnen, dus er staan steeds meer dagelijkse files. Wat ook opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij de afrit Maastricht Airport heb je nog een kwartier vertraging. Komt door de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Verder rijdt het langzaam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Daar doe je er ook een kwartier langer over. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat bij de Bilt een pechgeval. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort heb je bij Zwolle nog 5 minuten vertraging door de nasleep van een ongeluk. Maar ook die weg is weer vrij.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal start het wereldkampioenschap voetbal mogelijk zonder eerste doelman Bart Verbrugge. De keeper kan met een blessure waardoor het nog onzeker is of hij kan meespelen in de openingswedstrijd tegen Japan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verbrugge liep de blessure op tijdens de recente oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Na een harde landing op zijn heup moest hij zich vroegtijdig laten vervangen. Tijdens de eerste groepstraining in het bloedhete Kansas City bleef de doelman dan ook binnen om te herstellen. Bondscoach Ronald Koeman laat weten dat het om een kneuzing gaat en dat de medische staf de situatie per dag bekijkt. De schade lijkt mee te vallen, waardoor de technische staf hoop houdt dat de doelman op tijd fit is voor het duel in Dallas. Mocht Verbrugge de race tegen de klok verliezen, dan moet Koeman kiezen tussen Mark Vlekken en Robin Roefs. Vlekken droeg de afgelopen tijd de rol van tweede keeper, maar de bondscoach heeft de definitieve knoop over de vervanging nog niet publiekelijk doorgehakt. De keepers worden eerst zelf op de hoogte gebracht van die beslissing. De rest van de selectie werkte ondertussen een ontspannen training af onder het oog van zo'n 1000 toeschouwers. Nederland opent de groepsfase van het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, de spits komt verder op gang. Er staat intussen al 400 kilometer file. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Badhoevedorp en Hoofddorp heb je door een ongeluk een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A5 loopt het ook vast van Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. Daar heb je nu een half uur tijdverlies. En op de A4, maar dan van Amsterdam naar Rotterdam, sta je tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid nog eens 20 minuten in de file. Verder staat het vast op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. Door rommel op de weg zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur. Je kunt ook omrijden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgden voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er in de Randstad en door ongelukken, zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Breukelen ging het mis. De vertraging vanaf Amsterdam Zuidoost is een kwartier. De A9 van Diemen naar Alkmaar sta je ook een kwartier in de file door een ongeluk bij Aalsmeer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunette. Vanaf Driebergen heb je ook een kwartier oponthoud. En er ligt rommel op de weg op de A20 richting Gouda bij Nieuwerkerk aan de IJssel. Vanaf Rotterdam-Noord sta je daar 3 kwartier in de file. 2 rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourt seizoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10 speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgt op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zaltschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de spits behoorlijk druk. Er staat bijna 700 kilometer file. De regen helpt ook niet bepaald mee. Wat opvalt is de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom sta je door een ongeluk een half uur in de file. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda ligt aardappel op de weg bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is de vertraging 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Duurt waarschijnlijk tot ongeveer 5:30 voor de weg vrij is. Maar er staat dus nog wel een lange file. Omrijden kan ook via Den Haag over de A4 en de A12. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is het druk tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur vertraging. En op de A4 naar Rotterdam sta je ook bijna

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Penedo zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Penedo deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Penedo kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring.

0: ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Bernardo krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: opened now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een regenachtige spits en daardoor zijn sommige files nog wat langer dan gebruikelijk op donderdag. Op de A4 in het zuiden van het land heb je een half uur tijdverlies door een ongeluk van Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is het druk tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier. Verder staat het nog behoorlijk vast op de A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Kost je een half uur extra daar. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander nog 35 minuten tijdverlies.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick? Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Haiti heeft hun officiële wedstrijdshirt voor het WK hals over kop moeten aanpassen. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoet het tenue niet aan de regels, omdat er een oorlogstafereel op afgebeeld is. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om een subtiele historische illustratie op het blauwe shirt. Daarop staan soldaten met een Poolse vlag afgebeeld. Dit verwijst naar een beslissende veldslag in 1803, waarbij Haiti de onafhankelijkheid won. Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke, vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen lossen de files snel op. Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden meer. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de N279 van Den Bosch naar Roermond, tussen Middelrode en Heeswijk-Dinter. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is de vertraging nog bijna een kwartier tussen de Belgische grens en Hogerheide. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook nog een kwartier in de file tussen Culemborg en Zaltbommel.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De internationale schaatsbond ISU gooit het roer volledig om. Voor het eerst in de geschiedenis worden de wereldkampioenschappen van alle vier de schaatsdisciplines in één stad georganiseerd. En Peking heeft de primeur binnengesleept voor het toernooi. Tegelijkertijd maakte de bond bekend dat het prijzengeld voor de rijders de komende jaren spectaculair gaat stijgen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. ISU-voorzitter Kim Jae-sul spreekt enthousiast van een gedurfde visie voor de toekomst van de schaatssport. Volgens de voorzitter brengt dit nieuwe megatoernooi alle disciplines prachtig samen op één groot podium. Dit moet gaan zorgen voor een uniek en mondiaal sportfeest dat verschillende culturen en generaties wereldwijd intensief met elkaar verbindt. Wanneer het evenement precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar de bond maakt de exacte data en wedstrijdschema's later bekend. Maar er is nog meer positief financieel nieuws voor de mondiale schaatstop. De bond trekt de portemonnee en verdubbelt bijna het prijzengeld bij internationale kampioenschappen. Het bedrag stijgt naar ruim $11 miljoen en groeit het seizoen daarna door naar $12 miljoen. Ook aan de nationale schaatsbonden is gedacht. Zij zien de budgetten voor de reiskosten de komende periode bijna verdubbelen naar $4,5 miljoen. Dat moet het voor alle aangesloten landen een stuk makkelijker maken

0: weekend op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je nog 5 minuten oponthoud bij Moordrecht. En op de A27 van Utrecht naar Breda sta je tussen Noorderloos en Werkendam ook nog 5 minuten in de file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal start het wereldkampioenschap voetbal mogelijk zonder eerste doelman Bart Verbrugge. De keeper kan met een blessure waardoor het nog onzeker is of hij kan meespelen in de openingswedstrijd tegen Japan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verbrugge liep de blessure op tijdens de recente oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Na een harde landing op zijn heup moest hij zich vroegtijdig laten vervangen. Tijdens de eerste groepstraining in het bloedhete Kansas City bleef de doelman dan ook binnen om te herstellen. Bondscoach Ronald Koeman laat weten dat het om een kneuzing gaat en dat de medische staf de situatie per dag bekijkt. De schade lijkt mee te vallen, waardoor de technische staf hoop houdt dat de doelman op tijd fit is voor het duel in Dallas. Mocht Verbrugge de race tegen de klok verliezen, dan moet Koeman kiezen tussen Mark Vlekken en Robin Roefs. Vlekken droeg de afgelopen tijd de rol van tweede keeper, maar de bondscoach heeft de definitieve knoop over de vervanging nog niet publiekelijk doorgehakt. De keepers worden eerst zelf op de hoogte gebracht van die beslissing. De rest van de selectie werkte ondertussen een ontspannen training af onder het oog van zo'n 1000 toeschouwers. Nederland opent de groepsfase van het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgde voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.